0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Jam Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
1: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
0: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
2: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
0: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer. In het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
7: Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

all of me. Why not take all of me? Can't you see?

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
1: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
0: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
0: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering heeft het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
2: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Omrijders voor de werkzaamheden aan de N211 staan in de file op de N223, hoek van Holland richting Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4, 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Zaanstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wiel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Omrijders voor de werkzaamheden op de N211 staan in de file op de N223 van Hoek van Holland naar Delft. Tussen de Lier en de aansluiting met de A4, 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwestad Radio. Roots en Raakvlakken.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Net weer een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Ippenburg en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En 223 richting Delft tussen De Lier en de aansluiting met de A4, 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint al wat drukker te worden in de regio. De meeste vertraging nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Utrecht. De vertraging is 25 minuten. De andere kant op tussen Reewijk en Gouda, ook een kwartier extra reistijd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de N219 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Gouda 20 minuten extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten. Ook op de A20 richting hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. Verder sta je nu ongeveer een kwartier in de file op de N210... van Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de N219. En de meeste vertraging is er nu op de N223 hoek van Holland-Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 ruim 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo heel druk in de regio. 80 kilometer file staat er. Op de meeste wegen heb je niet zo heel veel vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen is de vertraging 25 minuten. Dat is de andere kant op dus. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein sta je nu 10 minuten in de file. Verder ook 10 minuten extra reistijd op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N223 Hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging ruim een half uur. Nu ook een ongeluk de andere kant op, van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. Daar is nu ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is tot nu toe zo'n 5 minuten, maar die zal snel meer worden. Verder staan er wat korte files. En op de A20 heb je wat meer vertraging, van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Ongeveer 10 minuten extra reistijd daar. Op de N223 van Hoek van Holland naar Delft, tussen de Lier en de aansluiting met de A4, is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het. Halve Stad.
4: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
5: Engage. Let's roll, baby.

0: Ja, ze waren al even bezig, want deze band werd opgericht in de jaren 70. Maar in 1982 bracht ze hun vijfde album uit, het album New Gold Dream. En daarvan kwam dit dan als een van de eerste grote hits voor The Simple Minds uit. En dat was Promised You a Miracle.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwestad Radio.
0: En ze bestaan ook nog steeds, hè? Zo'n band die gewoon maar doorgaat, lekker blijft spelen en doet waar ze gewoon zin in hebben. Lekker goede muziek maken. Je hoorde maar het begin van deze Listen to the Music. We gaan weer een uurtje met heel veel fijne muziek voor jou samenstellen. Hier op Gouwestad Radio, dat doen we iedere week op de dinsdag en op de vrijdag van 6 tot 7. Met lekker veel plaatjes van vroeger, muziek van nu, maar ook misschien wel platen die je nog helemaal niet kent. En die zomaar eens muziek van de toekomst zou kunnen gaan worden. Je hoorde het allemaal hier. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: Temper City, dat is de naam van de band. En Self-Aware is de nieuwe plaat die je hoorde. En de plaat komt dus echt uit 2026. We draaien niet alleen de nieuwe platen, maar ook de platen van het verleden. Die komen natuurlijk allemaal voorbij. We gaan nu naar 2013 toe met een hele fijne van Pharrell Williams. En natuurlijk ook de mannen van Daft Punk die je hoort. Samen met Nile Rodgers, want hij speelt de basgitaar op deze bekende track uit dat jaar 2013. Dit is Get Lucky.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

Een van de beste albums aller tijden die viert deze week een feestje, want hij bestaat 50 jaar. Het album Songs in the Key of Life van natuurlijk Stevie Wonder. Dus ik had zoiets van ja, daar moeten we gewoon een track van draaien. En een van de meest bekende platen van die LP is natuurlijk I Wish You Heard Him Here in Listen to the Music. We gaan verder met nieuwe muziek, in dit geval muziek van Feline en Melle. Ze komen uit Nederland en dit is Remember Us.

0: Een paar jaar geleden werkten deze twee artiesten ook al samen. Filine en Melle. Old Summers was toen de single die ze samen uitbrachten. En nu doen ze het opnieuw in dit jaar met deze. Dat was Remember Us.
1: Listen to the music.
0: En we gaan weer op zoek naar een bepaalde connectie die te leggen is tussen de platen die je nu gaat horen op de radio. Ze zijn niet voor niets achter elkaar gezet. Simpelweg omdat er een bepaalde link te leggen is tussen de komende twee platen die je nu op de radio hoort. Leg de link. Dit zijn ze voor vandaag.

Ja, soms moet je gewoon een beetje creatief zijn om twee platen toch op een of andere manier aan elkaar te linken. Nou, vandaag gaat het wel vrij simpel met de namen van de titels, want ja, dat is allebei Domino. Maar ja, het heeft voor de rest niet veel met elkaar te maken, want de eerste ging namelijk over Fats Domino. De plaat van Van Morrison, Domino dus. En daarna hoor je Domino Dancing. En dat is weer een soort van symbolisch iets voor relaties die als dominostenen uit elkaar vallen of omvallen, zo beter gezegd. Dat was de plaat die als tweede hoorde. Domino Dancing was natuurlijk van de Pet Shop Boys. En die hoorde je hier in Listen to the Music op de radio. Tot zover legt de link.

0: Het is de nieuwe van Shanna Spyro, de opvolger van Material Lover, die heet Great Expectation.
1: We zijn er dag en nacht voor jou. Dit is Gouden Stad Radio.
2: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
3: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
2: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
3: Het is niet te geloven, hij zit erin!
2: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
4: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
2: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
5: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die ballen maar even uitpikken.
2: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
6: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
7: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. De

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
3: Gouwerstad Radio.
5: 100% jouw muziek.

Muziek uit 1984, Amerikaanse band The Cars en You're the Drive. Het is weer tijd voor De Vergeten Plaat van vandaag. Die nummers die je bijna nooit meer op de radio hoort. Nou, dit is er ook weer zo eentje die ik vandaag heb uitgekozen. Echt bijna nooit meer te vinden. Sterker nog, hij staat ook niet in het systeem van Gouden Stad Radio. Dus ik heb hem gewoon zelf maar eventjes uit mijn eigen platenkast getrokken om hier te draaien. En dat is een plaat, in dit geval vandaag, uit het jaar 1990. Synthesizer pop van een band die al actief was sinds de jaren 80. Dus ja, dat namen ze dan lekker mee, die sound die ook dus de jaren 90 daarmee inkwam. En deze band die had één klein hitje in het jaar dus. Dat was de plaat die je nu gaat horen. En de plaat was eigenlijk een plaat die ook zijn tijd al best wel ver vooruit was. Want het zou zomaar ook anno nu uitgebracht kunnen worden als een textuele plaat die past bij het thema van heden ten dagen. Het gaat namelijk over de verloren relatie. Nou, dat is voor alle tijden. Maar ook vooral de manier waarop massamedia, maar laten we tegenwoordig wel zeggen de social media, onze gevoelens en communicatie dan beïnvloeden. Ja, dat is nog steeds wel een dingetje natuurlijk. En dat was ook destijds al zo in het begin van de 90s. Deze plaat hoor je vandaag. Dit is Information Society en Think als De Vergeten Plaat.

De vergeten plaat van vandaag. Lekker om deze weer een keertje te kunnen draaien. Information Society. Onthoud die naam. De plaat heet. En die plaat hebben we ook weer toegevoegd in onze lijst die je kunt vinden in Spotify. Zoek even op De Vergeten Plaat. En als je daarnaar zoekt, dan vind je al die platen in een overzichtelijk lijstje bij elkaar staan. Goed, dat is over dus. Leg de link. Wij gaan verder met een plaat van een dame die op dit moment weer in de hitlijsten staat. En dat is gek, want het is alweer 29 jaar geleden dat zij voor het laatst in die lijsten stond. Maar ze is terug en doet dat samen met de Franse DJ Huguel. Moving to the Sun, zo heet de single. En wij draaien een oude van haar. Dit is Ultra T en Free.

0: Een goede band eigenlijk hoor dit, The War on Drugs. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht en dat heeft 5 jaar geduurd. Nu eindelijk weer een nieuwe single van hun en dat is een relatief korte plaat van slechts 5 minuten. Meestal maken ze langere tracks, maar dit is wel een hele lekkere nieuwe. En die is een voorloper ook van een album wat er binnenkort weer aan gaat komen. Who's That, zo heette het. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending voor vandaag. Deze Listen to the Music, die sluiten we natuurlijk altijd af, zoals je weet, traditioneel getrouw met een lekkere remix in de maxi single die we draaien. Listen to the Remix. Dus vandaag met een plaat van Simply Red. Money's Too Tight to Mention, die hoor je vandaag in de mix. Om precies te zijn, de Cutback Mix. En dat is dus de afsluiter. Ik bedank je en graag tot volgende week.
1: Listen to the Remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1412 van vrijdag 2 oktober 2026. Die we aftapten met Lambrini Girls, het nummer Bang Bang Bang van de op 15 januari te verschijnen plaat No Refunds, maar die vorige week als single al verscheen en een tweede single was van die plaat. De eerste is wat minder sterk, vind ik, dus die zul je waarschijnlijk niet zo vaak horen, maar deze zeker wel. Bang Bang Bang dus van Lambrini Girls en dat aan het begin van deze Going Underground. En bij deze ook welkom aan alle luisteraars van Indie XL, waar ik vanaf vandaag iedere vrijdag ook tussen 7 en 8 te horen zal zijn. Is dit een doorsnee-uitzending? Ja en nee. Aan de ene kant krijg je een beetje idee van de muziek die ik uitzet. Maar aan de andere kant zijn mijn uitzendingen relatief onvoorspelbaar. Mijn naam is trouwens Leo Hoek van Dijken. En ik kom uit Gouda. En ik maak al bijna 30 jaar een radio. Dus ik zal waarschijnlijk wel een klein beetje weten hoe ik dingen moet kunnen verzieken zien nu en dan. Maar goed. In ieder geval dus deze uitzending. En ja, mijn uitzendingen zijn gevuld met aan de ene kant platen. Soms zet ik ook een band of een singer-songwriter live in de uitzending. Of zet ik een vooraf opgenomen optreden of een interview uit. Ligt maar een beetje aan wat er is en waar ik zin in heb en of er genoeg dingen te doen zijn. De afgelopen tijd zijn er wel weer genoeg platen uitgekomen om daar een uitzending mee te vullen. En dat was dus bijvoorbeeld net Lambrini Girls waar je hoorde. Maar ook Wishy, dat is een band uit Minneapolis die gebaseerd op menselijke emoties en gevoelens een nieuwe plaat geschreven heeft. Die heet Nature's Pill en die is vandaag uitgekomen en een nummer ervan gedraaien. Is het nummer Lovesick. En het is dus inderdaad, wat ik al zei, een plaat gebaseerd op menselijke emoties en gevoelens. En alle kanten die dat een beetje aan het opgaan is verder. Dus ik zou zeggen, luister naar. Hier is Lovesick van Wishy. Van de vandaag verschenen plaat Nature's Pill. Beetje primitief.

wish you hoorde je Dead Valley Girls. Band uit Californië die bestaat uit 5 meiden die nummers schrijven. In dit geval vooral geïnspireerd door het afbranden van het huis van de zangeres bij die befaamde bosbranden in Californië van vorig jaar. Het is een nummer afkomstig van de plaat Welcome to Earth die volgende week verschijnt. En ja, als je zoiets meemaakt, dan ga je natuurlijk wel de kleine dingen waarderen of gewoon meer op de kleinere details letten. Het nummer wat je net hoorde was het nummer Message from the Venus Flowers. En dat gaat dan toevallig weer over het overlijden van de hond van de zangeres. Of dat bij die brand is gebeurd, heb ik niet kunnen achterhalen. In ieder geval, het is een van de nummers van die plaat Welcome to Earth die volgende week verschijnt van de Dead Valley Girls. Een andere band die ook met een nieuwe plaat zijn gekomen en wel vandaag is de band Finishing Twin. Het is Katie Lucas die voorheen in Vanfarlo zat en in Londen woont. Ze heet Finishing Twin. Dat is een soort syndroom waarbij van een tweeling één van de twee opeens spontaan verdwijnt. Het wordt weer opgenomen door het lichaam, waardoor dus een tweeling opeens weer een enkelvoudig geboorte wordt. En dat is bij Katie ook gebeurd bij haar tweelingzus. Wat begon als een tweeling eindigde met het verdwijnen van die zus tijdens de zwangerschap, waardoor Katie dus uiteindelijk toch als enig kind geboren werd. Uit in ieder geval die geboorte. Laat het daarop houden. Ik weet of ze enig kind is. Dat zover ken ik er ook niet. Vandaag is er een plaat verschenen. Het Archives. En dat zijn bewerkingen van allerlei nummers en flarden die ze de afgelopen tijden opgenomen hebben. En een van die nummers die ik ga draaien is het nummer Sugarstone van Finishing Twins. Dus. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is dus Katie Lucas van Flavor Follow met Sugarstone. Met uit Londen afkomstige Finishing Twins.

Vanishing Twin hoorde je Bajan Boy met de nummer Africa Cup of Nations. Over 2 weken verschijnt de nieuwe plaat Electric Soul. En dat is een wat toegankelijke plaat dan de 2 vorige die zijn verschenen. Het waren redelijk abstracte platen waar je echt gewoon wel voor moest gaan zitten en dan wel of niet kon waarderen. Het was een soort herhaling van een aantal tonenreeks die op een orgel werden gespeeld. En dat heeft hij later toch een keertje live gedaan. Ook daar is een registratie van verschenen op platen. Dus ja, het moet je ding zijn. Het is niet helemaal mijn ding. Dus ik heb er ook niet heel veel aandacht aan geschonken. Maar er is dus een nieuwe plaat aankomst die over 2 weken uitkomt. En die is weer een stuk melodieuzer dan de vorige. En Bajan Boy is natuurlijk Ajay Sagar, geboren in Kenia uit Indiase ouders, toen naar Manchester verhuisd en sinds ruim 30 jaar woont hij in Nederland. Hij is op dit moment in Assen-Delft geland, waar hij dus naast zijn gezin en zijn looprondes ook muziek maakt en daarnaast ook productiewerk doet in Amsterdam bij Paradiso. Daar komt hij natuurlijk wel direct allerlei verschillende bands tegen, waaronder ook bands die hij van vroeger kent. Hij is ook heel lang geluidsman geweest en heeft toen bijvoorbeeld voor My Bloody Valentine geschoven. Een andere band die misschien ook voor geschoven heeft, die ook een beetje in hetzelfde verlinde liggen, is de band Swerve Driver. Dat is een band die in de jaren 80 is begonnen onder de naam Search and Destroy in Oxford. En op een gegeven moment besloten om meer kansen te hebben in Londen, dus daar naartoe verhuisden. Hun toenmalige bassist Paul Wilson besloot achter te blijven. En toen is de band met een nieuwe bezetting doorgegaan en hebben daar dus redelijk veel succes mee geboekt. In 1991 verscheen de plaat Race en in de aanloop daarvan hebben ze demo's opgenomen om te kijken of alles werkte en om te kijken of ze daar een deal mee konden krijgen. En die demo's die gaan over 3 weken verschijnen op plaats. En een van die nummers die ik ga draaien is nummer Flawed. Hier hoor je dus uit Engeland de band Swerve Driver. En ja, je weet inmiddels ook de bassist die er nu in zit, McQueen, ken ik. Misschien ook eens in de studio, maar misschien ook niet. Hier hoor je in ieder geval Flawed, de demo versie van de plaat Race. Over 3 weken verschenen alle demo's op plaats. Hier is Swerve Driver.

Swerve Drive hoor je. Beta Ju, als ik het goed uitspreek, met het nummer Dutch House Parties. Aanstaande donderdag verschijnt de 5-year plan EP en daar is dit een van de nummers van. En Beta Ju komt afkomstig uit Rotterdam. Het is een female band. Ze spelen stevige alternatieve rock, zoals je kan horen. En vorige nummers waren ook zeker van hetzelfde kaliber. Dus het is zeker een leuk EP om in ieder geval een keertje te checken. Beta Ju dus met 5-year plan. Donderdag komt die EP uit. Je hoort het nummer Dutch House Parties. Een andere band uit Noord-Londen heb ik al een paar keer eerder geïnterviewd. En heb ik ook alle plaatsen een beetje een keer wat van laten horen. Vorige week is daar een nieuwe plaat van verschenen. Pagnello heet hij. En ik heb het over de band Gilla Band. Ze begonnen als girl band. En dat was een knipoog naar de muziek die ze toespeelden. Want de girl band klinkt een beetje als een soort softies band. Maar ze spelen die hele grimmige postpunk. Het is ook alleen maar grimmiger geworden. Zoals je ook kan horen op dit nummer Giraffe. Wat ook van die plaat afkomstig is. Hier hoor je dus uit Noord-Londen. Giraffe van Gilla Band. Van de vorige week verschillende plaats. Pagnello.

was Die Anstalt met Kater Schweiz, een live-uitvoering. En vorige week verscheen de plaat Die Anstalt, waarop je dus de postpunk met de minimale synth met daarbij invloeden van de ethisch industrial kan horen. Een beetje coole, maar toch niet super coole mix die dus Die Anstalt live op het podium brengt en dus vorige week op plaat heeft uitgebracht. En je luistert nog steeds naar Going Underground live vanuit de Goudstad Studios in Gouda, maar ook live op Indie XL.

sinds deze week. Ik heet iedereen nog hartstikke welkom. En in de loop van tijd jullie wel wat meer van mij te weten komen. En ook zeker merken dat de uitzending van vandaag redelijk representatief is. Maar toch ben ik wel redelijk onvoorspelbaar wat betreft het invullen van mijn programma. Maar goed, vandaag dus nieuwe en recente releases. Waaronder de vorige week verschillende single van Moodboard. Het is een Amsterdamse indie rockband die al een tijdje bezig is. En volgend jaar met een nieuwe plaat gaat komen. Daar is dus vorige week de eerste single van verschenen. En die heet Skin. En daar gaan we dus nu naar luisteren. Hier hoor je dus uit Amsterdam. De heerlijke indie rock van Moodboard. Met een vervolg op de vorig jaar heel goed ontvangen debuutplaat. Van de titel die bekend is. Het is de eerste single, Skin. Hier bij Going Underground. Moodboard.

het was Lex Walton met het nummer Hipster Rip-Off. Vorige week is hij als single verschenen en op 22 januari verschijnt de plaat Ultimate Love Forever. En Lex Walton, ik kan niet heel veel informatie erin vinden, want er staat heel veel in de release info, maar eigenlijk vrij weinig over de muzikant zelf. Ik weet in ieder geval dat hij uit New York komt en dat hij dus al meerdere platen heeft uitgebracht op 22 januari met die nieuwe plaat Ultimate Love Forever gaat komen. Een band waar ik gelukkig wat meer van weet is de band Tramhouse. Het is een band die in de coronatijd in Rotterdam is ontstaan doordat leden van verschillende bands met elkaar gingen jammen. En ja, eigenlijk zijn de meeste van die bands wat stiller geworden en is Tramhouse de meest succesvolle band van al die dingen gekomen. Ze komen volgende week met een nieuwe plaat uit. De tweede plaat die heet Blister. En daar zijn dan diverse singles van uitgekomen. Waaronder deze Swarm. Hier hoor je dus uit Rotterdam het rustig beginnende, maar toch wel stevige Tramhouse. Swarm. Van de volgende week te verschijnen plaat Blister.

En met Tremors zijn we weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering 1412 van 2 oktober 2026 van Going Underground. Live te beluisteren op Goudstad Radio en op Indie XL. En ja, we gaan eruit met de band Superfan. En of dat nou een superfan is of een superventilator, dat weet ik nog niet helemaal. De internet zegt dat het over een superfan gaat, maar goed, het is toch inderdaad wat ik al zei. Een hele grote ventilator kunnen zijn die bijvoorbeeld de brandweer gebruikt om rook uit huizen te blazen. Die zijn geweldig groot en doen het ook geweldig goed. Ik heb ooit een keer zo'n ding bij een BHV-cursus gezien, dus dat zou ook heel goed kunnen zijn. In ieder geval een krachtbron. En dat is zeker de uit Brooklyn afkomstige Kylie Priya Flanagan, die voorheen ook bekend was als de naam Kaylee. Ze brengt over 2 weken een plaat uit die My Pile Driver Heart heet. En het nummer die ik ga draaien is een live uitvoering van een van die nummers die erop staat. In the Gold Room heet het. En het is een lekker spannende plaat. Maar goed, dat is allemaal dus het einde van deze Going Underground aflevering 1400. En 12. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. Iedereen bij Indie XL, nogmaals welkom dat jullie luisteren en fijn dat jullie geluisterd hebben. En we gaan nu dus uit met Superfan in de Gold Room, de live uitvoering. Ik zou zeggen, heel fijn weekend. En tot volgende week.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Halve Stad.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

0: Dames en heren, de dagen van de 30 voor u, voor jou en
1: voor u.
0: Inderdaad. En we gaan door tot 6 uur vanmiddag, het bekende recept.
2: Ik kan u alvast wat verklappen, hè. Het is niet al te desastreus wat er deze week gebeurd is.
0: Maar het zijn toch leuke platen die we keer op keer weer tegenkomen. Geplaceerd van 30 tot 1. Na 4 weken daar van de 30 per R.
3: Eruit getuimeld.

Luisteraars, heel goedemiddag. En het is weer tijd voor de Golden Oldies Revival. En u weet het, dan zitten we hier weer met z'n tweeën in de studio. Samenstelling en presentatie Tom Bos. Techniek achter de knoppen en de schuiven Arjan Doelman. En deze zomer, u weet het, lopen wij dus eventjes alle de historie langs een aantal hitlijsten. We hebben heel veel zo'n 3 top 30 eigenlijk al gehad. En vandaag, u hoort het, de daverende 30. Nou, hoe zat het nou ook alweer precies in elkaar? Die heel veel zo'n 3 top 30 werd voor het eerst uitgezonden op 23 mei 1969... door de VPRO op heel veel zo'n 3, van 12 tot 2. Het programma werd gepresenteerd door Willem van Kooten, ook wel Joost den Draaier. En van Kooten wilde weer een hitparade op de zender brengen. Van november 1963 tot en met september 1967 stond de VARA, de Tijd voor Tieners top 10 en de Parool top 20 uit. Maar na september 1967 ontbeerde het op Hilversum 3 aan een eigen hitlijst. En vervolgens pogingen van de VARA, de KRO, de NCRV enzovoort. Nee, ze kwamen er maar niet uit hoor. En van Kooten koos een top 30. Toen ze hem vroegen om dat dichter te laten. Ja, die passen precies in 2 uur zendtijd. En op 4 december 1970 nam de NOS het programma en de presentator over. Op 25 december 1970 werd op de Hilversum top 3 voor het eerst een top 100 jaarlijst uitgezonden. Ik weet niet of u toen de tijd geluisterd hebt. Wordt toen nog gebaseerd op behaalde punten. Willem van Kooten kon in 1971 zijn werkzaamheden bij Radio Noordzee niet meer combineren met zijn presentatie van de Hilversum 3 top 30. De hitlijst werd op 2 april 1971 door de nieuwe presentator Felix Meurders, u hoorde hem al, omgedoopt tot de Daverende 30. Hoewel de officiële benaming gewoon Hilversum 3 top 30 bleef. De Hilversum 3 tip 10, gepresenteerd door Hugo van Gelderen, was al eerder dat jaar geïntroduceerd. De tipplaat Toetronsijf werd altijd de nummer 1 van de tiplijst genoemd. Nou, wij, Arjan en ik, zijn de archieven ingedoken. We hebben 2 programma's gevonden van de Daverende 30. Wat was het, 1974, 1975? Die kanten op. Dus we hebben er vandaag voor u eentje uitgepakt.

We are all wounded. Het Wounded Knee. Wel een leuke melodie, maar geen al te sterke tekst. Om niet te zeggen een zeer goedkope tekst van Redbone. En ze kunnen het beter. Is dat niet opgedragen aan een goed doel trouwens? Een goed doel bedoel ik, Redbone. Ik zal hem even eraf halen. Even kijken. Ja, de opbrengst van deze plaat gaat naar de platenmaatschappij CBS. Zie je wel, dacht ik er al niet. Heeft dat dan verdiend? De Lac Majeur zeker. Oh nee, klinkt bijna hetzelfde. Maar het is toch net even ietsje anders. Van 28 naar 13, de voormalige leadzanger van The Who, Roger Daltrey. Sinterklaas in eigen persoon. Giving it all away, my dear darling.

0: just a boy, giving it all away. Just a boy.
1: Ik ben precies hetzelfde in feite als Roger Daltrey, giving it all away. Ik geef namelijk deze schone plaat weg aan de technicus die mij zo goed geholpen heeft. Rien Otterspeer, hij kan hem hier komen halen bij de kassa.
2: Eruit getuimeld.
1: En ik heb niet voor niets net de naam van Maud Schumann gehoord. Die heeft 10 weken daar van de 30 gehad met Le Lac Majeur. Hij stond zelfs 4 maal op een eerste plaats. En wij geven hem...
2: een tuimeltrofee.
1: Die hebben wij hier, een Algerijn vertoevend in Brussel. Hij heeft een mooie plaat gemaakt en die gaat als volgt.

Joost de Draaier had dat al zeer vroeg bekeken. Do You Love Me kwam dan ook meteen binnen als hoogste nieuweling in de Daan van de 30 en de achtste nieuweling van heden. Goeiedag dan, goeiemiddag. Ja, 17 minuten over 5. Do You Love Me van Omar Sherry Fedin. Ik ben nou toch in de stemming. Bonnie, zal ik jou eens even lekker kietelen? Je weet nog niet waar, hè? Daar komt hij aan, ja! Yeah! Rustig aan, kalm blijven altijd, Bonnie Sinclair. Ga voor de microfoon staan en gemaakt maar zoveel als je wilt.

0: Vorige week is in dit spannende spel de kandidaat gestruikeld. En dan weet u het wel, dan krijgt hij de troetelschijf aangeboden. En dan mogen de luisteraars en dat met u thuis meedoen. En een van die luistervinken heeft gewonnen. J.J. Doornbos uit de Hanze nummer 12 in Assen. Maar ik heb er nog veel meer. Zo is hier Vivian Poppen gelukkig gemaakt uit het Zand 21 in Boksmeer. Zij krijgt deze week de troetelschijf thuisgestuurd. Alfons van Laan uit de Pastoriestraat nummer 74-29-20 in Capelle op den Bosch in België van harte gefeliciteerd. Rinkje Krok uit de Kanaalweg nummer 13 in Almelo, eveneens een troetelschijf. En Antoinette Boers uit de Frans Liestlaan nummer 250 in Tilburg gaat ook zo'n ding. Dan heb ik Marian Wijnands uit de Gebroeders van Limburgstraat nummer 22 in Maastricht, die een troetelschijf heeft gewonnen. En verdiend heeft ook een troetelschijf Theolijn Ronald uit de Laaglandlaan nummer 8-2060 in Merksem in België. Goedemiddag Belgische luisteraars. Klaas Keuter uit de Hop 2 in Roden wordt gelukkig gemaakt. En Jan Gelok wordt verblijd. Heeft geluk gehad uit de benedenrijweg nummer 235 in Rotterdam 27. En wie heb ik vandaag aan de telefoon? Ja, hallo, met wie?
1: Met Lucie.
0: Met hallo? Met Ruzie?
1: Nee, met Lucie.
0: Lucie, kun je iets minder hard schreeuwen aan dat ding, Lucie?
1: Ik kan er niks aan doen. Ik ben een paar nieuwsgierigen, joh.
0: Doe maar net zoals ik, rustig aanpraten.
1: Jawel.
0: Goed zo, Lucie. Ik heb een hele prachtige briefkaart van jullie gekregen.
1: Maar... nee.
0: Daar zal ik eens even mee beginnen. Hallo, Felix, je lief. Moet je horen wat een zenuwachtige lach daar, zeg. Wij zijn twee gezusters van 16 en 15 jaar. En wonen in een allerliefst dorpje op een camping. Wij hebben allebei bruine haren en bruine ogen en een paard. We zijn dol op paardrijden, zeilen, rijden staat hier geloof ik. En andere vrolijke bezigheden niet te vergeten. Wij houden erg veel van goede muziek. Iedere donderdagmiddag zitten we half naakt buiten op onze zeilboot naar je lieftallige stem te luisteren via Hilversum 3. Wij zouden trouwens graag eens opgeweld worden voor doorgaan meurders op het telefoonnummer en dan komt jullie telefoonnummer. En dan kunnen we niet in onze zeilboot liggen voor niets. Compris? Ah oui, Lucie en Lisette. Is Lisette ook bij je in de buurt, Lucie?
1: Ja, dan.
0: Lisette, goedemiddag.
2: Hallo?
0: Jij bent er 16?
2: Sorry?
0: Ben jij er 16 of ben jij er 15?
2: Ik sta hier niet, sorry.
0: Ben jij er 16 of ben
2: nee,
0: jij
2: ik ben
0: er 15?
2: 15.
0: Jij bent de jongste.
2: Ja.
0: Dus geen eenijdige tweeling geweest, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: Jullie zijn klaar voor het spelletje. Voor vandaag mogen jullie allebei meedoen dan.
2: Ja, oké. Okay.
0: Vanwege die kaarten met die oplossing, want ik heb er geloof ik wel 7 geteld. Klaar voor de start?
2: Jawel.
0: Fragment nummer 1. Komt er aan.
2: Ja. Waarom?
0: Wat is dat?
2: Van Immer wieder Sonntag van Cindy und Bert.
0: Dat is 1 punt voor Lisette.
2: Nee, voor mij. Lucie.
0: Is dat Lucie nou weer?
2: Jawel.
0: Die hebben bijna dezelfde stem. Dan gaat Lisette verder met fragment nummer 2. Lisette, ben je klaar?
2: Ja.
3: Doorgaan.
2: Dus ik weet hem al, hoor.
0: Ik ook al.
2: Ja. Dus Hearts of Stone van de Blue Ridge Rangers.
0: Om zo te zien hebben jullie geen harten van steen, dames. Hoe bevalt dat, zo in de zon liggen? Op de zeilboot. Kunnen jullie zeilen daar?
2: Ja.
0: Ja? Hebben jullie niks te doen dan?
2: Ja, toch wel. Nu wel thuiswerk meer, ja.
0: Wat zei je nou?
2: Laat maar.
0: Laat maar zitten. We gaan door met fragment nummer 3, dames. Opgelet. Klaar. Starten maar.
3: Doorgaan.

0: Kau?
1: Ja?
0: Was soll das sein?
1: Der Junge mit der Mundharmonika.
0: Von Bernd Klöver.
1: Ja?
0: Und auch das ist richtig. Jawohl.
1: Ja, wir können das, ne?
0: Kennen ist, glaube ich, kein gut Deutsch. Ich soll het even nakijken. Nee. Ik zal jullie een keer laten weten wat het wel moet zijn. Lisette en Lucie Scheurs uit het kampeerterrein De Pijl nummer 13 in Hele Limburg. Wat doen jullie daar?
1: Ja, onze vader en moeder die zijn de beheerders van de camping.
0: Brengt dat wat op?
1: Nou, aardig.
0: Toch wel. Jullie zitten ook nog op school?
1: Lief?
0: Zitten jullie ook nog op school?
1: Sta je niet. Ja, we zitten allebei op school.
0: Waar?
1: De Roermond.
0: En leert het nogal lekker?
1: Ja, vooral in de pauze.
0: Dames, opgelet, fragment nummer 4. Klaar?
1: Ja?
2: Doorgaan.

0: Dat is de moeilijkste.
1: Wacht even, ik heb hem niet goed gehoord. Die radio staat hier niet goed. Wacht even, kun je hem nog een keer draaien?
0: Ik zal hem nog één keer draaien, dat mag namelijk in het spel. Daar komt hij ook gelijk.
2: Doorgaan.
1: Wacht,
0: ik moet even op
1: Lucie wachten, die
0: is
1: even iemand gaan raadplegen.
0: Wat is dat?
1: Tjaldra dan
0: pam pam pam pam pam. En ik drink mijn
1: koffie. Nee, dat is wel goed. Ik heb een soepie. Wacht, heel even nog. Hm? Nee, dat is niet.
0: Dat wordt geteld, dames. Vijf.
1: Hoe is het nou, die bouzouki van Vicky Leandros?
0: Drie. Nee, helaas. Niet goed beantwoord. Niks aan te doen, dan gaan er twee troedelschijven naar de hele.
1: Twee troedelschijven naar de hele.
0: Of hebben jullie aan één voldoende?
1: Ja, absoluut.
0: Aan één heb je wel voldoende daar op de camping. Hè? Ik zal er maar één sturen, dan hebben de luisteraar nog 9 troedelschijfmogelijkheden over. En voor de luisteraar draai ik fragment nummer 5. Opgelet thuis.
3: Doorgaan!
0: Wilt u ze wel allemaal in de logistieke volgorde opsturen voor aanstaande dinsdagavond naar postbus 860 in Hilversum ter attentie van de quiz Doorgaan Meurders of Niet? Dus herhaling, NMS, postbus 860 in Hilversum. Niks aan te doen, hè, dames?
1: Nee.
0: Jullie zijn afgevallen.
1: Het is jammer.
0: Is de stemming een beetje triest?
1: Nou ja, wat zeg je?
0: Het gaat wel, hè?
1: Ja.
0: Moeten jullie nog het een en ander zeggen tegen al die campinggasten daar?
1: Gemaakt, maar dat is wel
0: slecht. Een lijst?
1: Ja,
0: dan ga ik eerst even verder. Lezen jullie de lijst maar op.
4: Hilversum 3, top 10.

0: Stelling van de Doobie Brothers.
1: Ja.
0: Ik heb wel al een hele lange lijst van zijn leven ooit gehad, maar dit is wel de langste die er inderdaad voor het echt geweest is. Lisette en Lucie, daarmee van harte gefeliciteerd. Bijna de hele Doobie Brothers plaat lang hebben jullie op de zender de groeten mogen doen. Was je er blij mee?
1: Ja.
0: Blij ben je ook met de troedelschrijvers, je die hoort straks om 7 minuten voor 6. Zet de groetjes in de zeilboot.
1: Ja.
0: Veel plezier nog op de camping.
1: Ja, kom maar kijken.
0: Ik kom wel een keer langs.
1: Ja?
0: Ja, ik zal zorgen dat de koffie dan klaar is te zijn uiteindelijk.
1: Ja, 3 uur.
0: In het kampeerterrein De Peel nummer 13. Kijk eens aan, gratis reclame voor de vader en de moeder. Hou je van Alice Cooper?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, dan moet je die radio nou maar even lekker hard zetten, want daar komt

Alice Cooper op een negende plaats. En als u dat zelf nog allemaal eens even rustig thuis wilt naslaan, dan kan dat in de nieuwe Oor keihard en swingend muziekblad, dat weet u. Oor dat trouwens ook een zeer speciaal nummer heeft uitgebracht ter gelegenheid van het zoveelste Pinkpopfestival, dat op tweede Pinksterdag naar traditie weer in het Zuid-Limburgse geleen gaat.

you. Dat heeft hij verdiend, net zoals Bonnie Sinclair en de Waikiki Man, maar daar was ik het bij vergeten. Steelers Wheel ging van 11 naar 8 en Gary Rafferty is erbij in geleend. Jan Smeets van de organisatie van Pinkpop 1973 belde me zojuist op met de vermelding dat die Electric Light Orchestra niet in Geleen aanwezig zal zijn. Maar er is een voortreffelijke groep als plaatsvervanger aanwezig.

Demi Sroussos, bijna voor eeuwig en altijd inderdaad voor de 30 te vinden. Van 4 naar 7 ditmaal. En ik ben Gerrit van Gerrit Dekzeil, die het trouwens uitstekend doet. Draai ik voor mijn jongste luisteraars die ik heb. Elke donderdagmiddag zitten ze aan de radio. Mirjam Kosman en Peter van Dijk in Vreeswijk.

0: Gerrit Dijkstra nog lang niet toe aan de AOE, hè Gerrit?
1: Ik ben Gerrit.
0: Zo is dat, dat dacht ik ook wel. Ich bin Vicky Leandros. Nee, ze zal het wat zwaarder zeggen, denk ik. Hè?
2: Ich bin Vicky Leandros.
0: Want die zuiderlingen die hebben een zware stem. Die boezoekie klank door die zomernacht op 5. Die

weet, ik moet nog wennen aan mijn eigen uitzending. Sinds de vernieuwing in mei. Want wat had ik je vorige week al versproken? Zit ik toch maar met Duitse? Dat ik namelijk voor de nummer 5 een overzicht zou geven van enige tracks van de LP van de week. En ditmaal is dat een zo grote LP dat ik er maar één klein stukje van kan laten draaien. Het is namelijk een LP verschenen, een dubbel LP in de serie Milestones. Maar dat zijn altijd dubbel LP's bij de firma Bovema. En het heeft betrekking op de man die afgelopen zaterdag in ons land is geweest. Fats Domino. Marlon Maggi. En nog veel meer nummers staan op deze LP, zoals onder andere dit. Reelin' and Rockin'.

Het zijn in feite twee LP's dus. Fats on Fire is een oude LP van Fats geweest. En Get Away with Fats Domino. Allebei verzameld in die Milestone-serie. En meteen de Hilversum 3 tip-LP uitverkoren afgelopen dinsdag door de vergadering van H3 discjockeys. Zo gaat het er wel eens op toe op die vergadering. Ja, alle klap hoor. Straks op 7 minuten voor 6. Ik hoop tenminste dat ik me aan die tijd ongeveer kan houden. Krijg

0: 30. Hilversum 3 Top 10. Hilversum 3 Top 10.
1: Dit zijn de daverende 30 op Hilversum 3.

0: Ja, en op het laatst nog even heerlijk.
1: Nederland.
0: Ja, de daverende 30. We waren vandaag 50 jaar terug en de laatste in onze zomerserie met betrekking tot de hitlijsten. Op donderdag 20 juni 1974 werd de laatste daverende 30 uitgezonden. Een week later ging de NOS de nationale hitparade uitzenden. En deze hitlijst is op zijn beurt weer de voorganger van de mega top 30. Dat was het voor vandaag. Samenstelling en presentatie, Tom Bos. Techniek, Arjan Doelman. Bedankt voor het luisteren. En volgende keer geen daverende 30, maar weer een gewone uitzending. Tot horens.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: أريد أسدينا الريف في عدد جمهور ذي سبعين منس نكرج معهم في الساعة الساعة غرحيطة الشخوب ريد السنيان FM 106.2
1: نخوض الانترنت www.housepart.nl/أريد
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
8: Halve Stad.
0: Arrief. أسدينا الريف في عدد جمهور ذي 70 منس نكرج معهم في الساعة الساعة غرحيطة الشخوب ريد السنيان FM 106.2

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Gouden Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.